0: soms wel en soms niet. Ja. Ik ging aan het dicht. En soms zit gewoon die bal dicht. Oh. Dan krijg je weer bij de jood. En dan druk je die dicht. Bijna licht. En ik wil dicht. Zeg je?
1: Ik ga gewoon
0: dicht. Ik ben dicht, ja.